Whakaro mai runga i te iarere, kotahi rau i rakati iwa, mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te āziawa toa.

42. Whakaro i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa toa.